0: My Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

elke drieskiet sy verhaal. Waar ons was en waar jy in ons wil gaan, soveel beloftes binnen my. Maar daar's net een wat regtig ewig bly. Ons loop een pad van hartseer som. En as ons terugkyk, weet ons waar dit kos. Maar die lewe stop nie, dit gaan aan.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Ako för next punkt viesni, want is es altijd bij mij. GMR Live.